0: SBI. Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: Jenof

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Ons het gemaakt hier nog een werksweek en wat een week was dit nie, nee? Welkom bij vrijdagmiddag, 8e van my maand 2021. Ik hoop dat jy een fantastische ochtend gehad het. Dank je ook aan mede-collega Denny, wat samen met jou gekeer het tussen 9 en 12. En ek glo dat jy jou ochend goed verloop het, jou middag hier vandaan net beter gaan word, en hoop dat ons ook jou middag so bykie kan inkleer. Is 13 nou na 12, jy kers met my en Rikaris as ouder gewoonte, gaan ek jou geselskap hou tot so voor 3. Welkom by jou nuwe tuiste, as jy dan vandag vir die eerste keer ingeskakel is, goed ook om jou saam met ons te hee. En welkom middag ook aan jou wat elders aanlyn in Suid-Afrika ook dan saam met ons kuier. Nommer asseblief, hier is Nicholas Lou.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Ons kyk gou nog na paai wat gesluit is. Aan die kant van George Oos is die Vleie Oos. Dit is gesluit. Swartrivier is gesluit. Een baan is oop by Sewe Passe naby Geelhoutbome rivier. Mosselbaai, Haalkraal, Donald's Hoogte, Botteliersskop, Sorgfontein, Melkbosfontein nog steeds gesluit. En dan ook Albertinia omgeving daar is ook gesluit. Hulle sê nou nie precies waar nie, staan het Albertinia gesluit. En Heidelberg, die Quarry Vallei waarin ook gesluit is.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Dankie vir die vrydagmiddag saamkeer. Alles goed gaan môre oggend tussen 9 en 12 weer terug op die draadloos. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rico Harris.
1: Jou streekstasie is

0: Kijk, is crazy dat het nou al vrijdag is, maar hy was Gnarls Barkley met Crazy. Hartelijk goeiemiddag en welkom bij je vrijdagmiddag, hierdie 8e dag van Mei 2026. My naam Danny, jy is ingeskakel by SFM en ek hou jou geselskap tot so in die omgeving van 6 uur vanavond.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk, maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, your number one station in the South Cape. SFM.

0: Kumrads FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Die Kumrads Marathon Vereniging het bevestig dat 21,633 hardlopers suksesvol gekwalifiseer het vir die 2026 wedloop op 14 Junie van Durban na Pietermaritzburg. Wedloopdirekteur Sue Forge het beide die Kumrads Marathon Vereniging personeel en hardlopers geprys vir hul hulp om een van die hoogste kwalifikasiesuksescyfers in die onlangse geskiedenis te behaal. Sy het vooral die bekendstelling van verpligte mediese en vervoervraalijste geprys wat daarop gemik is om veiligheid en wedlooplogistiek te verbeter. Die Kumrads Marathon Vereniging het ook teleurstelling erken van hardlopers wat inskrywings misgeloop het, te midde van kritiek op die stembestelsel, maar het bevestig dat inskrywings vir 2026 amptelik gesluit is. Oor na rugby en die Bulle het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdagse Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen Zebre. Willie Leroux en Paul de Wet vorm die skakelpaar en Kirtley Arendse keer terug as heel achter. Kenan Moody keer terug van besering in die middelveld en Marcel Coetzee skuif na linkerflank. Skrimskakel en Bruce Papier is gereed om die Bulle se mees gespeelde nommer 9 te word wanneer hy sy 170ste wedstrijd van die bank afspeel en sodoende verby Joost van der Westerhuizen se langstaande rekord beweeg. En die junior Springbok africhter Kevin Foot het slechts een verandering aan sy groep aangebring vir Saterdagse beslissende onder 20 rugby kampioenskap wedstrijd teen Nieu-Seeland in Obega. Losvoorspeler Rasim Makosa keer terug na die bank in die enigste aanpassing van verlede naweekse oorwinning. Suid-Afrika gaan die laaste ronde ontmoeting by Nelson Mandela Bay Stadion in met 10 punte en benodig slechts 1 punt om die titel vir die eerste keer te verseker. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Die Comrades Marathon Vereniging het bevestig dat 21,633 hardlopers suksesvol gekwalifiseer het vir die 2026 wedloop op 14 Junie van Durban na Pietermaritzburg. Wedloopdirekteur Sue Forge het beide die Comrades Marathon Vereniging personeel en hardlopers geprys vir hulle hulp om een van die hoogste kwalifikasie suksescyfers in die onlangse geskiedenis te behaal. Sy het vooral die bekendstelling van verpligte medische en vervoer vraaglyste geprys wat daarop gemik is om veiligheid en wedlooplogistiek te verbeter. Die Comrades Marathon Vereniging het ook teleurstelling erken van hardlopers wat inskrywings misgeloop het te midde van kritiek op die stembestelsel, maar het bevestig dat inskrywings vir 2026 amptelik gesluit is. Oor na rugby en die Bulle het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdagse Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen Zebre. Willie Leroux en Paul de Wet vorm die skakelpaar en Kirtley Arend se keer terug as heel agter. Kenan Moody keer terug van besering in die middelveld en Marcel Coetzee skuif na linkerflank. Skrimskakel en Bruce Papier is gereed om die Bulle se mees gespeelde nommer 9 te word wanneer hy sy 170ste wedstrijd van die bank afspeel en sodoende verby Joost van der Westerhuizen se langstaande rekord beweeg. In die junior Springbok africhter Kevin Foot het slechts een verandering aan sy groep aangebring vir Saterdagse beslissende onder 20 rugby kampioenskap wedstrijd teen New Zealand in Abega. Los voorspeler Rasim Makosa

0: Nou ja, baie dankie aan twee mense, Steven wat laat weet het, een rollercoaster kan of een tuimeltrein of een wipwaantjie wees, en Antoinette het laat weet, wat van, sy sê die, sy weet die rechte woord is een tuimeltrein, hierdie ander jene wat hulle genoem het, een wipwaantjie, maar sy sê wat van een skreetrein, ek hou nogal van die ook, skreetrein.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dagstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat het ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esthetisch mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder die bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
3: 90.1 SFM.

Daar is so 3 films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat ek persoonlik voel die moeite werd is om te noem en definitief die moeite werd is om weer te sien. Die eerste een is 1998 se film Deep Impact en met rolverdeling, onvergetelike rolverdeling van onder andere Morgan Freeman, Elijah Wood, Robert Duvall, as Blair Underwood, John Favreau, James Cromwell, ongelooflike rolverdeling soos ek gesê het en absoluut ongelooflike fliek, onvergetelike fliek. Hy is destijds baie vergelyk met Armageddon, maar jy weet omdat hy dieselfde tipe temas aangespreek het en hy is net deur wetenskaplik is hy genoem as die film wat meer believable was, meer wetenskaplik akkuraat. Dan was daar 2002 se fliek About a Boy met onder andere Hugh Grant en Nicholas Hoult en op hierdie dag in 2009 met 'n groot rolverdeling van fantastiese akteurs J.J. Abrams se reboot van Star Trek.

0: Gobleis na, draai ek af, nou kan ek kwapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: Annie Montana met Strangers in Sunlight met Armando, né? Ja. Goeienaand, hoe gaan we jou? Is jy reg? Lekker week gehad, ek hoop het was sommer lekker geweest wat jy ook al gedoen het. Ek hoop jy het met vreugde gedoen. Selfs die werk met vreugde gedoen, né? Hoe gaan het met jou? Ek hoop jy het een heerlijke week gehad. Was een lekker week vir my geweest, een volle week weer, né? Meeste van ons weer een lekker vol week gewerk. En ek moet sê, het vinnig voorbij gegaan is die weke wat kort is, né? Laas week een lekker kort week geweest, die maandag en die vrijdag afgehaad, maar hierdie week is vir my baie van een gevlieg. Ek weet nie hoekom nie. Nou ja, hoe was jou dag? Lekker geweest, die darm iets geëet al. Ek is weer verslaaf van die Granny Smith appels en die narkies, nou net die hele appel deurgewerk met lekker narkie, en ek moet sê, die narkies ook vanavond eet, of geëet het, lekker sappig, nee. Hey, ons gaan lekker muziek speel, so bykie URC, so hier en daar praat, een bykie rugby, een hele paar ander dinge, maar nou ja, dis hoe dit is, nee, maar ons gaan lekker saam keier, dis wel oor het gaan, hier op SFM. Ons kom soms dadelijk ook weer, wel, ons het weggeskop met Annie Montana, kom ons gaan aan, hier is Nicholas Lou met Hoe ver sal jy gaan, net hier op SFM, 90.1 en 104.1.
1: 90.1 en

0: Miley Cyrus met Achy Breaky Heart. Natuurlijk was het eerste gesing en geskryf dier Don Montrese, nee, Don Montrese. En die liedjie se naam was natuurlijk geweest Don't Tell My Heart. Ja, Don't Tell My Heart. Billy Ray Cyrus natuurlijk om oorgesing in 1992, as ek nie mis het nie, en hulle het natuurlijk genoem Achy Breaky Heart, nee. Eerste gedoen dier The Macy Brothers. Hulle het om heel eerste gesing in 1991, jaar voor Billy Ray Cyrus om natuurlijk uitgebring het, en die liedjie se naam was toe geweest Don't Tell My Heart. Dis wat hulle om genoem het, en dit was natuurlijk geskryf dier Don Montrese, en hy het geskryf vir The Macy Brothers, wat om eerste gesing 1991 en toe een jaar daarna te besluit Billy Ray Cyrus, nee, hy gaan hom ook doen en toe noem hom Achy Breaky Heart. Is my altyd sad, Billy Ray Cyrus wat meer erkenning kry as die ou wat hom geskryf het en die ouens wat hom eerste gesing het, maar dis seker maar hoe dit werk in die industrie, nee. Ja, baie lekker liedjie gewees in elk geval. Rook sy net hierna met vroegoggend koffie, appel is ook op pad met handebak.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Appel, net hier so op SV met handebak, net so voort. Rook zijn geweest met vroege ochend koffie, altijd een lekker eneke daar en net. Hey, jy is ingeskakelie by SV, misschien jy geweet het nie op 90.1 of jy is op 104.1 of jy is online. Maar in geval welkom hier by ons, onthou, maak so my vinnige draaikie daar by ons webblad ook, is sfmstreek.com, as jy bykie meer wil sien wat als hier by ons gebeur. Haas Lomo, net hierna met All We Feel.
1: Channel 4.1 SM.

0: Lia Dromer, lekker ene daardie en voor het een nek geweest met my Sharona. Ek hou van hy liekie, ek weet nie van jou nie, maar ek is mal waarom, verseker. Nou ja, ek hoop jy het een lekker week gehad so ver, ek het nou daar oor gepraat, so sê ek vir jou, kyk, hierdie week het maar vannig voorbij gegaan, nee, yes, like it. So ek my ooit veel, toe sit alweer vrijdag, en ja, kan jy geloof vandag 8 mei. Elk geval, ek hoop jy het een lekker dag, en dit is sommer net lekker. Gaat advertentie breek, ons is terug met Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
1: 104.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

0: kiep moer. Is dat allemaal goed? Nee, kijk, hy het goed gedoen toe hy hier so in Suid-Afrika was. Ek weet, ek dink hy het in die Kaap ook, het hy een concert gehad, verseker op Loftesversveld daar in Pretoria, weet ek, het hulle natuurlijk ook een groot concert gehad, wat goed gedoen het, met daai ene ook, nee. Hey, hier is een van my gunsteling 80's liekies van die 80's af. Nee, hierdie dame het ook een liekie gesing met een liekie met die naam van More Than One Kind of Love, nee. More Than One Kind of Love. Afval, Joan Armatrading. Joch, sy het daar maar goed gesing hierdie vrou. Maar grootste treffer was hierdie eniekie wat ek nou vir jou gaan speel. Een liekie met die naam van Drop the Pilot.
1: SFM, volgoed muziek.

0: saam met my.
1: En Silhouette, saam met my natuurlik Brendan Piper, daar so saam met Franja Du Plessis. Net so voor het Billy Joel gewees, die baie bekende Billy Joel, natuurlik met We Didn't Start This Fire. Wat jou gunsteling Billy Joel liedjie van alle tye? Ek moet sê, Piano Man, Jolbo, stem julle saam, ek dink allemaal vir julle gegaan, ja, Piano Man, ek was te vannig vir jou, nee. En dan natuurlik, wie van julle kies Uptown Girl? Ek hou van, for the longest time. En die laai ene van hom, nee, for the longest time. Dan a matter of trust, dis net so goeie ene daar, nee. A one, two, dan begin die song, ten, a matter of trust. Wat sê julle nog sê, wat is goeie songs van hom? Kom, hè. We Didn't Start This Fire, iemand nou gespeel het, of net so twee liedjies terug gespeel het, was een goeie ene. Maar my gunsteling natuurlijk is Piano Man. Is die mooiste ene wat daar is, nee. Hy het soveel treffers hierdie ou, nee. You may be right, dish, you may be wrong, doom. Daar julle daar ene van hom, nee. Ja, Billy Joel, daai ou te veel treffers. Maywood, net hierna, en dan natuurlijk a Cornel Cruz, is ook op pad, net hier op 90.1 en 104.1.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maywood hier op SFM. Ek was nog altyd mal oor Maywood gewees, nee, alles sing daar maar mooi. Cornel Cruz, net hierna met Into the Wild, en dan, natuurlijk, Laura Branigan op pad. Bly waar jy is.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: Vloeiende retief, maar daar is meer net hier nou in die bytes met die mekaar syne, dit wat ons na 8 uur toe.
1: Nigendag.1 SFM.

0: DZL, een kans en net vir het foreigner gewees met Jukebox Hero. Kyk, ek dink ek slaat een midlife crisis. Ek wil daarom nou nie oorbellen inskiet en een tattoo kry nie. Ek het dit al klaar gedoen in my leven toe ek nog jong was. Ja, ek het op 21 oorbellen gehad. Twee, as ek een seerover ringe en tattoo geslat en die works. So ja, ek is dier die hele rikmarol, so ek dink jy op my midlife crisis gaan ek dit doen nie. Nee, ek wil net eerst alles bou, myself. Ek wil geld spaar en alles bou en alles myself doen en dan kom ek ook nooit oor dit uit nie. My vrou, hey Anton, wanneer gee jy vir ons hierdie goeders doen, moet ek maar iemand kry om het te doen, ek sal het self doen, ok, was dit die geld nie, ek groei die geld op my rug, ek sal het self doen, ja, wanneer gee jy dit doen, my man, ek sal by dit uitkom, 3 jaar later, wie is hierdie jou, nee, ek het hom net gekryd, hy gaan griep, hy kom reg, maar jy is so by, hoe kan jy hierdie jou, ek sal het self doen, maar jy kom nooit hier uit nie, jy sit het nou vir 3 jaar, ja, so, dit is deel van midlife crisis daarin, nee, ons mans wat iweskielik insecure voel, nie meer, ek kan het doen, hoe kan jy my nie gebruik nie, so, nou bou ek net pine banke en pine rame en pine alles, so, een van die daar is my naam pine olwagel, is ek nie een pinaar nie, hulle gaan my ook pine noem, pine is lekker sacht, houd net so baie door my, werk lekker, maar so ja, ek dink ek slaat een midlife crisis, verseker, verschizzel, ek wil alles self doen, maar ek doen het nie, jylle, maar ja, of jy sien jou vrou is daar op die grond bezig met die skroewe draaier en die klim sy en dan breek sy en sê van, hey man, ek jou gesê, ek kan dit nie doen nie, maar jy wil dit hier reg maak nie, een van die dinge, nee, en net hierna terug, sing saam.
1: 104.1 SFM

0: op Hollywood Bates Kings Park. So môre middag 4 uur se kant. Nee, Sharkies, ek is agter die hele ook. So julle moet asseblief hierdie enetjie deurhaak. My leeukies, julle speel weg. Julle speel teen Leinster genade daar op Aviva Stadium. Aviva Stadion. En my arme leeukies, ek hou duim vas vir julle manne. Julle impress ons al die laaste paar weke. So ek Julle kan dit doen, skies, ek het net my been geklap en gesê, julle kan dit doen. So, hulle is natuurlijk morgen aan so 6:30 se kant. Het gaan lekker wees. Okay, kom ons gaan aan. Deewald Wasserval, net hier nou met niks. En dan ook een Mitch Fossier op pad.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Hello in the sun, under the sun, en net voor het Patricia Loos gewees met haar weergawe natuurlijk al van Zyna to Hot Chocolate, een liekie wat net vir my geskryf is, as jy dit nie geweet het nie, een liekie met die naam van You Sexy Thing.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag een goed vol dag. SFM.

Kapteins van die seile, tyd vir my om te gaan. Ek klim nou op daai selle eindste ou boekie. Ek gaan saam met Kurt die seile span en hier uit wees. Sterkte, stormers, doen dit asseblief, bulle, sharks, leeu's. Hou duim vas vir julle manne. Julle moet allemaal een heerlijke naweek hê. Ek gaan uitspeel met een van my gunsteling liedjies. Dis natuurlik David Doendas met Jeans On. Dis wat hy sê. Lekker naweek allemaal, bye bye.

zo op je knieën. En het voelt soms je hebt niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.